0: over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: De gezelligste van de regio.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.
0: Dit is Radio Capelle.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zondag een periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Springer Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar een vijfde jongen zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Want een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greo-Vlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 6:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Maar ook zag het Fernandes vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden, blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeoverlakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Maar ook zag het Fernandes vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren, voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en de zonnige periode blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 en de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeovlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Maar ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almerehaven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren, voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en de zonnige periode blijft voor de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting. En een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16. En de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud van al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
2: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
1: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Het gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren, voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en de zonnige periode blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden en vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 en de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud van al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
2: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
1: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren, voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en de zonnige periode blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting en er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden en vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden, een matige wind uit een westelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 en de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud van al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
2: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. En nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
1: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Onderzoek dat loopt nog. Op de Zomerweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en een zonnige periode. Blijft voor de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden en vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 en de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Greauvlakke zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Herkingen en Middelharnis, dat laat de politie weten. De politie gaat er nog steeds vanuit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Het derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De VS heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens de Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen. Het zijn bondgenoten van de VS. Over schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Zaterdag kwam een Amerikaanse militair in Irak om. Vrijdag overleden zeker twee Amerikanen bij een aanval op een militaire basis in Jordanië. Het oplaaien van de gevechten tussen de VS en Iran heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs weer flink aan het stijgen is. De prijs ligt nu weer boven de $90 per vat. Dat is de hoogste stand sinds begin juni. Voor de Amerikaanse inval op Iran in februari ging 1/5 van de wereldwijde oliehandel via de straat van Hormuz. Sindsdien is de zeestraat afgesloten door Iran. Ook de VS heeft een blokkade ingesteld. Daardoor ligt de scheepvaart er op enkele pauzes na maanden nagenoeg stil. Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, gaat komende donderdag abzeilen van de Euromast. Dat was een belofte van de burgemeester dat ze dat gauw gaat doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou liggen dan bij de vorige editie. En dat was zo. Later volgden nog meer beloftes, zoals die van premier Jette. Maar volgens het AD is die er komende donderdag niet bij, omdat die niet beschikbaar is. Het weer. In de loop van de dag meer zon. Het is 21 graden. Morgen een mix van stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt 22 graden morgenmiddag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en een zonnige periode. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden en vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 en de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Greauvlakke zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Hekingen en Middelharnis, dat laat de politie weten. De politie gaat er nog steeds van uit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Het derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De VS heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens de Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen. Het zijn bondgenoten van de VS. Over schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Zaterdag kwam een Amerikaanse militair in Irak om. Vrijdag overleden zeker 2 Amerikanen bij een aanval op een militaire basis in Jordanië. Het oplaaien van de gevechten tussen de VS en Iran heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs weer flink aan het stijgen is. De prijs ligt nu weer boven de $90 per vat. Dat is de hoogste stand sinds begin juni. Voor de Amerikaanse inval op Iran in februari ging 1/5 van de wereldwijde oliehandel via de straat van Hormuz. Sindsdien is de zeestraat afgesloten door Iran. Ook de VS heeft een blokkade ingesteld. Daardoor ligt de scheepvaart er op enkele pauzes na maanden nagenoeg stil. Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, gaat komende donderdag abseilen van de Euromast. Dat was een belofte van de burgemeester dat ze dat gauw gaat doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoog zou liggen dan bij de vorige editie. En dat was zo. Later volgden nog meer beloftes, zoals die van premier Jette. Maar volgens het AD is die er komende donderdag niet bij, omdat die niet beschikbaar is. Het weer. In de loop van de dag meer zon. Het is 21 graden. Morgen een mix van stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt 22 graden morgenmiddag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en de zonnige periode blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele bui of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting. En een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16. En de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal hooibaalbranden in de regio is niet gestegen vergeleken met vorig jaar, zegt de brandweer. Het waren er sinds begin vorige maand 13, waarvan bijna de helft was aangestoken. De meeste branden waren in Vlaardingen en Schiedam. Aan de Zomerweg in Schiedam was het gisteravond nog raak. Daar zou de brand ook zijn aangestoken. Ondanks het verbod voor vrachtwagens op de Merwedebrug rijden ze er nog steeds heel vaak overheen. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en daarom mag het voorlopig niet meer. De brug bestaat deels uit staal, dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
2: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze hebben materiaal staal gemaakt. Het is een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal. Tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer. We sluiten voor het zware vrachtverkeer.
1: Rijkswaterstaat is aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug rijden. In het westen van Spanje is een jongen van 13 overleden bij het vieren van de WK-winst van Spanje. Dat gebeurde toen hij met een hoop andere fans in een oude fontein stond. Het bovenste deel brak af en viel bovenop de feestvierende Spanjaarden. De 13-jarige jongen raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Iemand anders brak zijn been en moest ook naar het ziekenhuis. En Feyenoord heeft Ramy Sarouki na 3 jaar weer terugverkocht aan FC Twente. Hij werd ooit met hoge verwachtingen naar Rotterdam gehaald, maar kon dat niet waarmaken. Hij begon nog wel met een basisplaats, maar in zijn tweede seizoen raakte Sarouki die kwijt onder Brian Priske. Met de komst van Robin van Persie werd dat niet beter. De twee kregen zelfs ruzie, waarna Sarouki niet meer terug wilde keren naar de Kuip. Het weer, in de loop van de middag meer zon. Vanavond laat de zon zich ook nog zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 20 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en een zonnige periode. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 12 graden. En morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag kan het rond de 21 graden worden. Op woensdag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de dag kan er enkele buien of wat lichte regen vallen. Maar het gaat waarschijnlijk om geringe hoeveelheden. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit een westelijke richting. En er wordt weer iets zachte lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Ook zaterdag een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Een matige wind uit een westelijke richting. En een afwisseling van zon en wolken. Op zondag lijkt de kans op enkele buien wat groter. De wind waait dan matig, windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16. En de maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessebrug nu ook richting Gouda versmald, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig om het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Waakond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje, voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een half euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een kwartier oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. De meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessebrug nu ook richting Gouda versmald, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig om het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Waakond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje, voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een half euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait al uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De Belangenvereniging voor Transportbedrijven wil weten of de overheid nalatig is geweest met onderhoud van de Merwedebrug. 10 jaar geleden waren er al problemen met de constructie en mochten er een tijdje geen vrachtwagens overheen. En nu is dat weer het geval. De Belangenvereniging benadrukt niet de vrachtwagenafsluiting van de brug zelf aan te vechten, want als die nodig is voor de veiligheid moet het gewoon gebeuren. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video zijn exen van de man. Die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. De man bleek thuis ook een vuurwapen te hebben, maar dat zou van de kringloopwinkel zijn. Op de Hargelaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargelaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. En jongeren hebben in een bosgebied langs de Keteltunnel in Schiedam vanmiddag een winkelwagentje vol hout in brand gestoken. Een voorbijganger zag het gebeuren en belde de brandweer. Die kon het vuur daardoor snel uitkrijgen. De zelfgemaakte vuurkorf stond in bosgebied op een kurkdroge grond, dus het had volgens de brandweer veel erger kunnen uitpakken als er niet snel was ingegrepen. De jongeren zijn niet meer teruggevonden. Het weer, vanavond periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Kelpen-Oler en Maasbracht, een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurt er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Tjennik, shoot.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
4: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerde een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden en het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg. Dat zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws, het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser en zometeen spreekt Vanessa King met Jasper Borst van Leefbaar Capelle over zijn eerste dagen in de raad. En ze hebben het ook over het Rivium. En we spreken een man die voor de 25e keer iets doet voor het goede doel, ALS. Wie dat is, hoor je zo meteen naar Genesis. Dit is Invisible Touch.

0: De klanken van Phil Collins, Genesis en Invisible Touch op Radio Capelle tijdens IJsselnieuws. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart nam Jasper Borst plaats in de Capelse gemeenteraad. Tijdens de besprekingen van de kadernota hield hij afgelopen week zijn maiden speech. En daar vertelde hij over zijn fascinatie voor het bouwen als jong met een Lego set. En uiteindelijk leidde tot een loopbaan als ingenieur. En die achtergrond komt goed van pas bij de ingewikkeldste dossiers in Capelle aan de IJssel. Zo ook het Rivium, en Vanessa King gaat erover spreken met Jasper Borst.
1: Ja, dankjewel Thomas. Welkom Jasper, mag ik Jasper zeggen?
2: Jazeker, ja. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. Nou, je medespeech op gehouden in de raadsvergadering van 13 juli. En nu hier voor het eerst op de radio, tenminste, dat is voor het eerst.
2: Ja, voor mij is dit de eerste keer op de radio.
1: Ja, ja. Dus ja. Je bent lekker de spits zo aan het afbijten.
2: Ik doe mijn best.
1: Ja, laten we eens even beginnen met een simpele vraag. Wat is je indruk als raadslid zijnde?
2: Ja, ik ben erg onder de indruk. Ik had namelijk niet echt verwacht dat ik ooit raadslid zou worden zo snel. Want ik stond eigenlijk op plek 14 en toen met die grote overwinning van Leefbaar. Kom je opeens in de raad. En ik moet zeggen, met het introductieprogramma wat we nu van de Griffie hebben gekregen, is dat toch wel indrukwekkend hoeveel erbij komt kijken soms als raadlid.
1: Wilde je eigenlijk helemaal niet?
2: Zeker wel. Tuurlijk, je wilt anders ga je niet op de lijst staan.
1: Maar, ja, je weet het niet. Je kan ook denken van nou, laat mij maar een beetje lekker hoog blijven staan of laag. Het is maar net hoe je het bekijkt.
2: Eerst dacht ik misschien burgerraadslid te worden. En dan de fractie een beetje bij te staan als burgerraadslid, zeg maar, op technische zaken. Dat is wat drukker geworden, zeg maar.
1: Ja, dus ze hebben jou niet voorbereid op een raadsvergadering van 5 uur lang?
2: Niet van 5 uur lang, nee. Maar ik was toen gast van de raadprogramma. Toen was het ook best wel een lange vergadering. Maar niet, in ieder geval niet 1:15, zeg maar.
1: Nee. Waarom Leefbaar?
2: Ja, wat ik ook een beetje in mijn main speech heb gezegd, is ik vind Leefbaar een beetje een non-nonsens partij. Maar je gaat er echt voor en je kan zeg maar met je kwaliteiten wel aan de slag, zeg maar, om iets voor elkaar te krijgen. En ik vind de buurtwerking, zeg maar, dus echt in de buurt aanwezig zijn, vind ik echt zou elke politieke partij moeten doen.
1: Ja, daar komen we zo op. Want je hebt het heel vaak over, we gaan de problemen oplossen, maar die parkeren we even. Kende jij trouwens Ans Hartnagel?
2: Ik kende Ans Hartnagel helaas niet. En ik heb haar ook niet kunnen ontmoeten. Want ze lag toen eigenlijk al heel lang ziek thuis.
1: Dus ja. Oké, dus jij hebt de founder, zeg maar, niet gekend?
2: Nee, heb ik helaas niet mee kunnen maken. Nee.
1: Oké, nou goed. Maar mooi dat je bij Leefbaar Capelle aangesloten bent. Wat vind jij van het coalitieakkoord, Jasper?
2: Het coalitieakkoord vind ik goed.
1: Ja, noem eens een punt waarvan je zegt, nou, dat spreekt me eigenlijk het meeste aan.
2: Het bouwplan vind ik natuurlijk best...
1: Jij bent ingenieur,
2: hè? Ik ben ingenieur van beroep. Dus ik ben erg blij dat we aan de slag gaan voor Capellenaar om die woningen te realiseren. Waar ik ook zelf voor in de raad, of tenminste mee ging doen in de raad, of in bij Leefbaar, is natuurlijk om woningen voor starters te creëren. Want daar ben ik ook zelf heel langer op zoek geweest.
1: Ja, nou ja, iedereen die ik hier altijd achter mijn microfoon heb, hè, die begint dan als ik zeg van nou, wat is het? Nou ja, dan is het altijd het bouwen en het starters en dat je moeilijk aan een woning kan komen. Dus ja. Wat dat dan gaat, is dat wel echt een hot item. Even terug naar je medespeech. Die heb je wel best wel vroeg gedaan. Hè? Ik bedoel, niet om nu lelijk te doen, maar ik weet dat er in de partij bij jullie mensen zijn geweest die hem pas na 4 jaar deden. En jij hebt hem nu al... gedaan. En nou, medespeech, voor wie dat niet weet, is een verhaal, hè, wat je vertelt. En waar niemand mag onderbreken. Dus dan kan je inderdaad altijd gewoon lekker je gang gaan tijdens de raadsvergadering. In jouw medespeech zei je dat je als kind al hield of houdt, hè, van puzzelen en Lego. En dat je het eigenlijk ook wel zo, tenminste dat interpreteer ik zelf, het zo ziet als het bouwen in Capelle. Kan je mij nu even kort uitleggen waarom je deze vergelijking dan ook zo gemaakt hebt?
2: Ja, die vergelijking heb ik zo gemaakt. Ik ook weer terugwerkend naar mijn werk eigenlijk. Omdat als ingenieur ben je eigenlijk altijd bezig met het oplossen van problemen. Ja, dat hebben we natuurlijk net ook al gezegd.
1: Ik vond het trouwens, heel even zeg voor ik tevreden. Ik vond het een mooie speech.
2: Ah, nou, dankjewel.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk erg mooi opbouwen. Van Lego bouwen naar ingenieur naar ja, in dit geval Trivium. Het bouwen in dit opzicht en puzzelen, dat zie ik echt als een kader maken. En dan moet je toch de oplossingen en de invulling zoeken. En dat is hetzelfde in het politieke landschap, denk ik.
1: Ja, vooral met bouwen, hè? Want ja. Je noemde echt, je zei van het is inderdaad, je zoekt de stukjes erbij en dan heb je een ontbrekend stukje en dat moet dan passen. En die andere die gooi je dan weer weg en dan ga je weer verder met het volgende. Toen dacht ik, ja, het zit eigenlijk zo ook in het bouwproces een beetje in elkaar.
2: Jazeker. Over het algemeen kom je een probleem tegen. Tenminste, dat noemt men dan. En dan maak je er altijd een uitdaging van om het zo economisch mogelijk en vakkundig mogelijk op te lossen.
1: Ja, nu gaan we even terug naar wat ik zei. Hè. Ik hoorde je heel vaak zeggen, we gaan voor het oplossen van problemen. Toen dacht ik wel van oei. Want hoe denk je dit in 4 jaar op te gaan lossen, die problemen? Want met alle respect, er is nog steeds nijpend woningtekort. Er is nog steeds heel veel zwerfafval. Er is nog steeds in Capelle waar het niet veilig is. En zo is de lijst heel lang. Hoe zie je dat voor je?
2: Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, hoe zie jij voor je, we gaan de problemen oplossen. Als je natuurlijk mensen of inwoners zegt van nee, we gaan het allemaal oplossen. Dan denken zij ook dat jij in 4 jaar tijd het woningtekort bij wijze van spreken kan gaan oplossen.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd het lastige met woningen. Dat heeft al een lange looptijd, ja. Maar ik wil in deze 4 jaar in ieder geval mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat projecten zeg maar zo ver komen dat we het binnen een kortere tijd kunnen oplossen. Ik zeg niet dat we het binnen 4 jaar gaan oplossen. Dat zou wel een droomwereld zijn. Dat zou wat minder regels kosten enzovoort.
1: En wat valt er op te lossen? Hoe verlicht je dat aan? Waar denk jij dat er waar het wel oplosbaar is wat nu niet aan de orde is?
2: Nou, in ieder geval de woningen. Hoe zeg je dat? Voorraad, zeg maar. Ik heb wel zelf ook meegemaakt dat je als starter ben je natuurlijk op zoek naar een woning. Nou, ze is dan toevallig eentje in Schollevaar vrijgekomen en heb ik geluk gehad dat ik die kon kopen. Maar ik ben ook heel lang op zoek geweest naar überhaupt een woning waar ik in zou kunnen komen. Ik denk dan, hoe meer aanbod, hoe meer woningen er zijn, hoe makkelijker die zoektocht zou gaan.
1: Ja, en dan?
2: En dan zou ik dat inderdaad willen bevorderen om die woningen te bouwen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar goed, het is ook een lastige vraag hoor. Ik bedoel, dat snap ik ook. Nu even terug naar het Trivium. Want jij hebt dat volgens mij een beetje beheerder in je portefeuille.
2: Ik heb dat nu als beheerder in mijn portefeuille. Of woordvoerder ben ik dan nu voor Trivium, ja.
1: Ja, nou, hele uitdaging.
2: Dat is een hele uitdaging, ja. Ik moest behoorlijk bijlezen, klopt.
1: Ja, ik wil net zeggen, heb je goed ingelezen al?
2: Ik heb mijn best gedaan, maar ik zal zeker nog niet alles weten. Maar ik heb zeker ook nog wel wat ervaren mederaadsleden die mij daar zeker bij helpen, ja.
1: Nou, gelukkig. Want nogmaals, het is inderdaad wel een ingewikkeld stuk, hè, wat daar allemaal gaat.
2: Een ingewikkelde puzzel, hè?
1: Ja, zeker. jullie ondersteunen het omgevingsplan wijziging Trivium, hè? Maar jij zegt, we geven het college 2 punten mee. Voorrang geven aan Capellenaren, hè, daar.
2: Ja, ja.
1: En jullie willen graag dat het verbinding houdt met de rest van Capelle. Hoe sluit je het aan?
2: Ja.
1: Ben je dat laatste eventjes bij mij eens dat nog wel eens een dingetje kan gaan worden? Want het is toch best wel een heel project aan zich. Ja. Echt wel buiten de wijken van Capelle.
2: Ja, ja, nee, zeker. Daar ben ik het helemaal met je eens. Je wilt natuurlijk niet dat het een enclave wordt in een Rotterdamse zee, zo gezegd.
1: Mm-hmm.
2: En het eerste punt is natuurlijk ook de voorrang voor Capellenaren. Ja, dat staat ook in het coalitieakkoord. Dat moeten we ook wel gaan regelen om onze eigen Capellenaren te helpen. En om weer terug te komen op je vorige punt. Daarom wou ik ook nog expres dit aan de wethouder meegeven. De toekomstige portefeuille houden op dat moment. Neem nou goed, hou goed rekening met de Capellenaar die daar gaat wonen. Dat die ook naar Capelle komt en niet per se naar Rotterdam of naar andere omliggende wijken.
1: Ja, maar denk jij dat de wethouder dat zo zelf allemaal kan regelen? Ik bedoel, er komt natuurlijk wel, komt wel heel wat bij kijken. Hè, daar ook. Je hebt te maken met de koopwoningen, met verhuurders. Hoe ga je dat dan inregelen? Hoe ga je zorgen dat die Kapellenaar echt voorrang krijgt daar? Wat ga jij doen als raadslid zijnde om dat te bewerkstelligen?
2: Als raadslid, daar ben ik misschien nog iets te groen voor, zou ik zeggen, om daar specifiek eerlijk een invulling antwoord, voor te geven. Ja, je moet ook eerlijk blijven. Maar ik zie daar wel mogelijkheden dat wij als gemeente wel zeggen van ja, zoveel procent van de woningen moet worden toegewezen worden aan eerst aan Kapellenaren. Die moeten die optie krijgen om daar te kunnen gaan wonen. En ik denk ook hoe meer Kapellenaren we gaan wonen in zo'n wijk, hoe meer binding die hebben uiteindelijk met het oude, even de zaakjes, oude Rivium.
1: Ja, helder. Maar goed, we moeten natuurlijk straks niet hebben dat we leegstand krijgen omdat we de Kapellenaren daar niet wegkrijgen, toch?
2: Nee, dan krijg je dezelfde situatie wat er nu staat.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Jij vraagt ook, hè? Wat je zei, hè, over die verbinding en dat dat moet blijven en hoe sluit dat allemaal aan. En je vraagt ook wel aan het college om dit te bewaken. Denk je ook niet dat dat ook echt een punt is wat je als raad zijnde goed moet gaan bewaken?
2: De samenhang met de omgeving. Zeker.
1: De cohesie en alles.
2: Ja, natuurlijk hadden we in de raadsvergadering hebben natuurlijk al best wel en ook in de commissie dan best wel een discussie gehad over wat komt er nou in het Rivium en hoe self-sufficient wordt het en hoe gaan mensen nou van Rivium naar het centrum, laten we het daar eventjes op zeggen.
1: Nou niet.
2: Nou ja, waarom niet?
1: Nou ja, hoe dan?
2: Nou, volgens mij komt er zo meteen een wedstrijd aansluiting met de metro.
1: Ja, maar dan moet je nog wel een stuk lopen.
2: Nou ja, dat kan altijd natuurlijk fietsen. Maar ja, fascinatie moeten mensen ook fietsen volgens mij. En volgens mij is dat best aansluitend op Rivium. Dus volgens mij moet dat geen probleem zijn. Zeker nu hopelijk met de nieuwe Algra-corridor. Dat we daar goed op blijven letten dat die verbinding in stand blijft. Ja. Zowel lopend, fietsend als met de auto eventueel.
1: Ja, nou ja, we hadden het er net al even over. Hè? En ik wil echt helemaal niet negatief zijn. Want ik weet, er moeten gewoon woningen gebouwd worden en zo. Maar waar ik nou zo bang voor ben, is dat straks zo'n stukje verpaupering wordt over een jaar of 2, 3. Dat je daar echt zo'n buitenwijk hebt, daar in Kapellen, wat helemaal afgelegen ligt, hè? Aan de Rijksweg. Met die zuiveringstoestand en dan niet echt het openbaar vervoer natuurlijk wel in de buurt, maar autoluw en alles. Hoe sta jij daar tegenover?
2: Nou, ik zie juist het autoluw ook wel een beetje als een positief iets ergens. Want ze kunnen dat binnengebied juist heel mooi en levendig maken. Hè? Barretjes.
1: Ja, de impressiefoto's zien er echt fantastisch uit.
2: De impressies zien er natuurlijk fantastisch uit. Maar juist dat gevoel, als je dat goed kan creëren, dan wordt het misschien meer een trekpleister. Dan wordt het ook een trekpleister van Kapellen. En dan hebben we daar ook misschien meer commercie en ondernemers die daar graag willen zitten. Onderin de mooie plint dan natuurlijk. En dan denk ik dat het een heel aantrekkelijke wijk voor bewoners ook kan worden.
1: Ja, maar er zijn ook wel zorgen. Hè? Want er zijn wel de omwonenden vanuit Schaveland, Kralingse Veer, et cetera. Die zijn echt wel bezorgd. Hè? Want ze zijn bang voor kruip- en sluiproutes en alles. En voor het verkeer. Hè? Want je moet daar nog wel wat gaan ontsluiten.
2: Ja, dan deel is natuurlijk
1: daar tegenover?
2: De parkeernormen, daar is best wel discussie over geweest. Dat zeker ook in de commissies. Dit is nu al een keer vastgesteld in het gebiedspaspoort. Dus daar hadden we eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Het plan is nu eenmaal autoluw. En dan zal er toch een beperkte hoeveelheid auto's vanuit Rivium. Want ik weet ook de connectie naar het. Dan ben ik even de naam van die rotonde kwijt daar zo.
1: Kralingseplein.
2: Ja, Kralingseplein. Daar weet ik inderdaad dat die verkeersroute, dat daar veel mensen bang voor zijn dat die te zwaar belast wordt.
1: Ja.
2: Maar als er niet zoveel verkeer uiteindelijk in Rivium komt, want uit mijn hoofd is het 40% parkeergemiddelde, zeg maar, van de woningen. Betekent het niet per se dat het gelijk heel, heel druk wordt?
1: Nee, nou, heb je nog een mobiliteitsplan bekeken dan?
2: Die heb ik wel voorbij zien komen, ja.
1: Nou,
2: ja.
1: goed. Maar ik vind het hartstikke mooi hoor, dat jij dat Rivium gaat doen. En echt een goed onderwerp waar je echt goed in gaat verdiepen. Daar heb ik, zie ik al helemaal voor me dat je dat gaat doen. Nog even een laatste vraag, heel kort. Waar kan de kapellenaar bij jou nou echt op rekenen?
2: Nou, de kapellenaar kan bij mij echt op rekenen dat ik een praktische aanpak heb van problemen. Zo kunnen we ook. Ik ben laatst met mijn collega Jan-Willem van der Malen ben ik naar Valerius Rondeel geweest. Want die hadden toch wel een kwaliteitsissue met wat tegels hier en daar. En daar hebben we ook weer vragen voor gesteld. Als je het vraagt, dan komen we even kijken.
1: Nou,
2: en dan gaan we daar toch proberen een oplossing aan vast te draaien.
1: Nou, hartstikke goed. Precies zoals het hoort. Nou, ik wil jou, Jasper, hartstikke bedanken dat je hier was. En ik ga je zeker nog een keertje uitnodigen. Gaan we nog een keertje praten over het Rivium.
2: Dat is helemaal goed.
1: Ja? Oké, hartelijk dank.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Vanessa King. In gesprek met raadslid Jasper Borst van Leefbaar Capelle over het Rivium. Het is Radio Capelle. En dit is IJsselnieuws waar je naar luistert. Met zometeen Kees Dortland over de Nijmeegse Vierdaagse.

0: en Tina Turner, Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Dit is Radio Capelle, dit is IJsselnieuws. En Kees Dordtland uit Capelle aan de IJssel loopt deze week opnieuw de Nijmeegse Vierdaagse. Deze editie is voor hem extra bijzonder en hij haalt onderweg ook nog geld op voor Stichting ALS. Ja, goedenavond Kees.
1: Goedenavond.
0: Ja, waarom is deze Vierdaagse voor jou zo bijzonder?
1: Ja, nu is hij zo bijzonder omdat het voor de 25ste keer is.
0: De 25ste keer?
1: Voor de 25ste keer dat ik ga wandelen. Voor de 15e keer voor de Stichting ALS. Dus ik loop eigenlijk al voor hun vanaf het ontstaan van de sponsorloop. En ik hoop aanstaande donderdag 75 jaar te worden. Dus dan loop ik precies een derde van mijn leven. Heb ik 4 dagen aan het lopen geweest.
0: Nou, dat zal wel lukken, toch?
1: Ja, ja, dat mag ik wel hopen. Ik zeg altijd, ik ga het proberen. Ik zeg nooit van tevoren, ik loop hem uit. Want dan kom je er misschien ooit een keer bedrogen uit. Nou, dus ik ga het weer proberen.
0: Daar gaan we niet van uit, hoor. Je gaat hem voor de 25ste keer ook gewoon uitlopen. Wat maakt het, wat maakt het voor jou zo bijzonder dat je elke keer weer terugkomt?
1: De sfeer natuurlijk. Je ziet iedere keer weer bekende mensen van het jaar ervoor. Elk jaar maak je weer kennis met nieuwe mensen. Die hele groep, die mensen die allemaal voor ALS lopen, die ken ik onderhand. Heel veel ken ik er daar al van. Er zijn er een aantal bij, die lopen er een paar jaar voor. Er zijn er ook bij, die vallen af en dan komen er weer nieuwe bij. Dan maak je dan ook weer kennis mee. Je loopt met elkaar, zoals gisteravond heb ik op de vlaggenparade meegelopen. Die heb ik dan gisteren meegelopen omdat ik deze week in de spotlights loop. Dus dat wil zeggen dat verslaggevers die herkennen je aan een vlag, aan een nummer. En dan komen ze eerder naar je toe. Om ook vragen te stellen, noem maar op. Dat soort dingen allemaal. Dus ja, het is gewoon hartstikke leuk om erbij te zijn en om dat allemaal mee te krijgen. En om contacten te maken met mensen.
0: Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig dat je in die spotlight staat. Maar je moet wel gewoon op tijd binnenkomen natuurlijk. Hè? Dus als je alleen maar interviews gaat doen, dan heeft het geen zin.
1: Ik denk dat ik zo af en toe wel eens van als ze achter me aankomen, was ze bij me komen om een verhaaltje, dan vraag ik gewoon of ze een stukje meelopen.
0: Ja, dat lijkt me ook het beste. Hey, en dan nog even over jouw oom, want dat is wel een bijzonder verhaal. Hè? Want ja, met deze deelname evenaar je het record van jouw overleden oom. Wat betekent dat voor jou?
1: Klopt. Ja, dat is wel een momentje om even bij stil te staan. Dat is, ik zie die man altijd, ik was een kleine jongen en ik zie hem nog elk jaar ook meedoen in Nijmegen. Toen liepen er overigens niet meer dan 10.000. En ik weet nog heel goed, dan had hij een kort sportbroekje en dat had hij van mijn vader te leen gehad. En toen liepen ze langs de route en er stond er een emmer water of een tuil met water en daar stak hij zijn kop in. Dus hij stond voorover en zo hadden ze een foto gemaakt. Ja, dat beeld vergeet je nooit meer. Maar hij was ook een van de mensen die, en dat zie je nog steeds als je dan terug gaat kijken, die filmpjes van vroeger, dan laten ze die film altijd zien. Komt hij aan over de finish en dan doet hij de Russische hakkendans deze. Moet je je voorstellen, als je 50 kilometer net achter je kies hebt.
0: Nou, ik moet zeggen,
1: dan die Russische hakkendans.
0: Lijkt me wel vet trouwens. Ga je dat morgen ook doen?
1: Ik probeer het niet hoor. Nee.
0: Nee? Oh.
1: Ik denk dat ik dan alles afscheur.
0: Nou, dat is niet te hopen. Je doet het in ieder geval wel met wat mankementen, want jij loopt met 2 versleten heupen.
1: Klopt.
0: Hoe zwaar is het dan om 4 dagen te gaan lopen? Ben je gek geworden?
1: Klein beetje. Nee hoor.
0: Zeggen mensen dat wel eens tegen je?
1: Ja, zeggen ze wel eens. Klopt, inderdaad. Nee hoor, maar ik doe er zoveel andere dingen bij om mezelf soepel te houden. En ik laat er ook mee zien dat het dus kan. Dat je dus niet stil hoeft te gaan zitten als je bij bepaalde pijntjes of bij bepaalde gebreken of wat dan ook. Ik noem een voorbeeld. Ik ben bij 4 verschillende verzorgingshuizen ben ik beweegcoach. Dat gaat dan weliswaar vanuit een stoel, maar joh, je lacht je rot als je dat allemaal meemaakt met die oudere mensen. Ook demente mensen, die zet ik in beweging op een stukje muziek. En dan beweeg ik zelf mee. Dat is bijvoorbeeld op de Krimpenestein, op de Bernestein, op de Roo van Capelle, de Rozenburg in Capelle. Allemaal met hele leuke groepen vrijwilligers ook. Ik ga natuurlijk ook 2 keer in de week ga ik op een sportschool in Capelle West. pak ik elke week, twee keer in de week, pak ik dan een lekkere time-out voor mezelf. Ik heb mijn muziek, mijn zangkooi, waar ik altijd mijn ontspanning vind, eens in de week. En soms ook optreden in verzorgingshuizen.
0: Heb je wel eens momenten dat je tot rust komt, of helemaal niet?
1: Nee. Ik haal je de woorden al uit de mond.
0: Ja.
1: Nee, die heb ik inderdaad niet.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, ik zei, ben je net gek geworden, maar je bent niet gek geworden, want je loopt voor het goede doel voor Stichting
1: ALS. Ik weet wat je bedoelt.
0: Waarom juist dit goede doel?
1: Nou, ik heb 13 jaar geleden een vriend, die is daaraan overleden. Die kreeg de diagnose en 9 maanden later was het afgelopen al. Dus zo snel gaat dat. En dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt. Ja, dat is heel echt eng. Dat is, ik zag hem de dag dat hij de diagnose kreeg. En toen zei hij, ik heb net een doodvonnis gehad. Dus ik snapte helemaal niet wat hij bedoelde. En toen vertelde hij dat verhaal. Dus ja, toen zei hij, ja, je bent machteloos. Dus ik zeg tegen hem, joh, ik ga voor jou wandelen. Ik wil dat de wereld uit hebben. En ik blijf dat doen, zolang ik het zelf nog kan.
0: Nee, ik was van de week al zeker.
1: Die belofte heb ik aan hem gemaakt, dus die kom ik gewoon ieder jaar weer na.
0: En dat geeft jou de kracht om hem elke keer uit te lopen?
1: Juist.
0: Ja, het is wel bijzonder, want ik hoorde van de week een verhaal van een vrouw die leeft al 24 jaar met ALS. Het is zo'n groot verschil tussen jouw vriend die maar 9 maanden heeft gehad.
1: Ja, dat wat je nu zegt, dat is heel zeldzaam hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dat is heel zeldzaam. Maar je hebt 76 verschillende varianten. Wat bekend is, dat ze van één variant, daar hebben ze wel iets voor gevonden, om het een heel end te rekken. Maar ja, dan de andere 75 varianten nog.
0: Ja, en daarom is het zo belangrijk om geld in te zamelen. Hoeveel geld heb je opgehaald, Kees, al?
1: Nou, ik schrik me rot als ik kijk. Ik weet niet waar ik het heb, echt niet. Ik weet ook niet waar ik het zoeken moet. Maar hij is al opgelopen naar de 3000 euro.
0: 3000 euro?
1: 3000 euro, bijna 3000 euro. Ik denk 29 en nog wat.
0: Ja, toen ik vanmiddag keek, toen was het 2600. Dus toch alweer 300 erbij. Ja. En waar kunnen mensen, als ze dit horen, een donatie doen?
1: Nou, laat ze gewoon gaan naar de Vierdaagse Sponsorloop. .nl, alles aan elkaar, dus gewoon hè, de Vierdaagse Sponsorloop.nl. En als ze daarop zitten, dan zoeken ze naar lopers. En dan hoeven ze alleen bij naam in te vullen Kees met een C. En dan kom ik vanzelf tevoorschijn.
0: Ja, en dat is dus hartstikke belangrijk, want dan ga je nog veel meer geld ophalen voor ALS, hè? Dat snap
1: je wel. Ja, dat zou die wezen, hè. Goeiedag, maar met wat ik nu al heb, daar ben ik zo blij mee. Echt, dat is ook een stimulans om te lopen. Hè?
0: Nou, je bent nu blij met dit bedrag, maar je gaat straks nog lopen. Hartstikke veel mensen langs de zijkant. Ja, hoeveel denk je dat er aan het einde van de rit op staat? Of hoeveel hoop je?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik hoop op nog meer, net boven de 3000. Maar
0: ik
1: durf het niet hardop te gaan zeggen.
0: Nou, ik durf het wel. Ik denk dat je de 10.000 wel gaat halen.
1: Nee joh, nee.
0: Je hebt toch zo'n speciaal vlaggetje? Dat komt toch allemaal goed?
1: Ja, dat heb ik.
0: Nee, maar laten we niet vergeten dat 3.000 euro natuurlijk al super mooi is. En je wordt tijdens de Vierdaagse 75 jaar. Hoe ga je dat nog vieren onderweg?
1: Nee, wel in het verblijf waar we zitten. Ja, misschien onderweg ook wel. Ja, in de sponsortent waar ik elke dag even binnenloop. Daar wel, daar weten de mensen het. Dus daar heb ik al gezegd van, als ik kom, dan zeiden ze zelf al, dan maken we eventjes een feestje ervan hoor.
0: Even een stukje taart.
1: Oké, ja.
0: En Kees, na de 25e komt er nog een 26e?
1: Ja, ik heb gezegd, want een van onze kameraden die stopte mee nu dit jaar. En dat was degene die het elk jaar organiseerde. Maar ik heb gezegd van, ja jongens, ik denk, we moeten wel met elkaar doorgaan. Zo voel ik het. Dus laten we in hemelsnaam, dan gaan we gewoon onder zijn naam verder. Melden we ons weer aan onder zijn naam. En dan gaan we met het clubje wat er nog is, gaan we gewoon lekker verder.
0: Oké, dus er komt een 26 aan in ieder geval.
1: Ja, sowieso. Ik ga er maar vanuit.
0: Hey Kees, dankjewel voor dit gesprek. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan doneren. En ken je dat liedje Walking in Memphis?
1: Ja, die ken ik al.
0: Ik heb geregeld dat vanavond het voor één keer Walking in Nijmegen is, goed?
1: Oh ja. Geweldig.
0: Kees, succes morgen.
1: Ja, dankjewel hè.
0: En jij ook bedankt. Heel veel plezier. Hoor.

Mark Cohn. En voor één keer was dit Walking in Nijmegen. Speciaal voor Kees Dordtland, die voor de 25ste keer de Nijmeegse Vierdaagse gaat lopen. Dat begint natuurlijk morgen. Het is IJsselnieuws waar je naar luistert. Bij ons in de studio Eduard Hartog van Pro in Capelle voerde afgelopen week. Had hij een gesprek over de kadernota. En Vanessa King die viel een aantal zaken op. En daarom gaat zij in gesprek met Eduard Hartog.

0: Dolly Parton en 9to5 hier bij Radio Kapelle. Dit is IJssel Nieuws. Ja, soms heb je wel eens technische problemen. En dat soms komt het ook gewoon door de presentator zelf. Goed. Eduard Hartog, daar hadden we het over. Van Pro in Kapelle voerde afgelopen week het woord voor zijn partij op de behandeling van de kadernota. En Vanessa King die viel een aantal zaken op en gaat daarom in gesprek met Eduard Hartog.
1: Ja, Thomas, nou, het was wel een lekker nummer, toch? Ja,
0: dat dan weer wel, dat dan weer wel.
1: 9to5, nou goed. We gaan even weer bij het begin beginnen. Nou, welkom in de studio. Fijn dat u hier, fijn dat je aanwezig wilt zijn. Hè. Waar ik net al bij mee begon is destijds lid van GroenLinks. En wel echt een GroenLinkser, wat ik zo begrepen heb om te zeggen. En nu bij Pro, samenvoeging met de PvdA erbij. Ik ben wel even benieuwd wat u daarvan vindt, van zo'n samenvoeging.
2: Wat ik, het is inderdaad zo, hè, vanaf ik was 17, toen werd ik lid van de PSP. Dat was nog een van de voorlopers van GroenLinks. En toen werden ze in 1990 zijn ze bij elkaar gekomen. Dus dat was de eerste fusie die ik heb meegemaakt.
1: Toen zijn we al lekker gefuseerd.
2: Nou, de afgelopen 20, 25 jaar zijn GroenLinks, en nou is de samenleving natuurlijk helemaal veranderd. De wereld is echt veranderd. En GroenLinks en PvdA die zijn dichter bij elkaar gekomen. Met name op het gebied van rechtvaardigheid en solidariteit. En aan de andere kant natuurlijk ook van het groene, de natuurbeheer en de natuur en dergelijke. En als je nu kijkt de geschiedenis van de PvdA is nou ja, echt heel anders dan die van GroenLinks. PvdA heeft natuurlijk ook in de regering gezeten. Daar heb ik nog van geprofiteerd uiteindelijk, doordat ik heb kunnen studeren. Dat heeft dan, dat is nog wel, nou ja, dan praat ik wel van heel lang geleden. Maar dat zie je nog steeds ook wel in dat hebben we nu ook gemerkt nu we de fractie gevormd hebben. De culturen van de partijen, die moeten toch echt naar elkaar toe groeien. Ik merk dat in de fractie, ik merk dat in de congres, in andere werkgroepen. Kijk, GroenLinks zat nooit echt te kijken van, kunnen wij gaan regeren? En PvdA die zorgt altijd van, ik wil regeren. Nou, en ja, we komen daar nu bij elkaar.
1: Nou, dus lang verhaal kort. Ik denk dat dat je er wel mee kan leven. Hè? En jullie zitten natuurlijk ook nu gewoon in de coalitie. Dus
2: ja, precies.
1: Je bent lekker aan het regeren. U wilt zich, ik zeg elke keer u. Dit gaat echt lekker. Nou, het begon al goed, dus we gaan gewoon zo verder. Jij wilt je echt inzetten voor Groen Kapelle, hè? Ik bedoel, het behoud hiervan. Is er niet genoeg groen in Kapelle?
2: Nou, er zijn zeker. Op zich hebben we een redelijk goede gemeente. Maar wat je wel ziet, is dat er gebieden zijn in Kapelle die echt nog achterlopen. En dan zit ik met name aan Schollevaart te denken. Je hebt ook Oostgaarde-Noord, dat is bij de Purmerhoek, Schermbroek en dergelijke.
1: Daar is het al groen, hoor.
2: En ook bij de Fascinatio, daar hebben ze echt hard moeten trekken om het daar groen te maken. Met name toen het daar opgeleverd werd, toen was daar heel weinig. Dat is inmiddels flink verbeterd. En daar moeten we mee doorgaan. En groen is meer dan alleen maar zorgen van dat er plantjes komen. Het gaat bijvoorbeeld ook om biodiversiteit. Nou, we hebben nu hoge planten op dit moment. Nou, daar is een issue van dat.
1: Ja, dat vindt men niet zo leuk, hoor.
2: Ik bedoel, daar is in de bemaaiing en dergelijke is wat misgegaan, tenminste. Dat niet op tijd ingegrepen. Maar dat is wel waar we ook in Kapelle mee te maken hebben. Dat wij gewoon nog, zeker tot een paar jaar geleden, te eenzijdig groen hadden. En daar willen we dus wel verandering in aanbrengen.
1: Ja, wat mij dan altijd heel erg opvalt, Eduard, is dat je in sommige voortuinen echt alleen maar beton ziet. Geen plantje, geen boompje, geen stukje gras. Is dat niet iets om als raadslid in te gaan verdiepen van, goh mensen, voorheen kon je nog een gratis boom af

0: halen bij de gemeente. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Nee, dat klopt. Er wordt natuurlijk vanuit de gemeente wordt er ook meegedaan aan tegelwippen. Dan noemen we het een kampioenschap of wat dan ook. Maar echt om ervoor te zorgen dat de tegels in de tuinen, dat er minder tegels in de tuinen komen en dat er dus meer beplanting en dergelijke in de tuinen komen. Ik weet wel dat er zaadjes zijn uitgedeeld. Er zijn ook planten en bomen zijn uitgedeeld. Dus dat is inderdaad een idee om daar wel om dat door te trekken.
0: Ja, nee, dat lijkt me wel een heel erg goed plan. We gaan het eventjes hebben over de afgelopen raadsvergadering. Hè? Ik bedoel, die was heel lang. 5 uur heeft die geduurd, 13 juli. Mm-hmm. Ging het onder andere inderdaad, wat Thomas net zei, over de kadernota, maar ook over Rivium en wat moties en amendementen. Waarom hebben jullie tegen het amendement gestemd over die supermarkt? Er was een amendement, of is die ingetrokken, ingediend door Echt voor Capelle in D66... over de supermarkt die zij te groot vonden daar in het Rivium.
1: Nou, het ging over de parkeerplaatsen,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Ja, de parkeerplaatsen en de grootte van de supermarkt.
1: Kijk, wat er nu gebeurt, tenminste wat er ook in de stukken staat, het wordt een supermarkt van full service, zo heet dat.
0: Full service,
1: dus
0: ja.
1: Dat betekent, er komt een slager, er komt een bakker en er komt een groenteafdeling. En daar zijn de parkeerplaatsen, want het ging met name over de parkeernorm en dergelijke. Mm-hmm. Daar zijn de parkeerplaatsen die zijn erop afgestemd. En dat is volgens de parkeernorm van welbekend instituut, de CROW. En dat is zo als het ook aangenomen is.
0: Ja, maar jullie vonden dat dat amendement dat ze ingediend hadden, dat vonden jullie niet, daar gingen jullie niet voor?
1: Nee, daar gingen we. Nou, ik moet ik zeggen dat ik dit amendement.
0: Wat er gebeurt, hè? Als je 5 uur lang in een vergadering zit, dan weet je het gewoon niet meer.
1: Kijk, we hebben natuurlijk heel erg ook over de andere moties gehad, motie vreemd en dergelijke. Mm-hmm. Dus.
0: De motie vreemd is wel door iedereen aangenomen, toch? Dat ging aan de slag met de lange lijnen. Capelse Wijk,
1: ja, dat was de ene.
0: 50.
1: Dat ging over de sociale visie en de economische visie. Mm-hmm. En daarnaast is het natuurlijk nog door EVC en het ging over de shortstay.
0: Ja.
1: En dan ging het met name over van, er zijn zorgen, dat blijkt uit geluiden in het land, over de shortstay. Nou, verschillende zaken, misbruik van de woning, maar ook te lang blijven wonen. Het is van 7 dagen tot 6 maanden dat die shortstay bedoeld is. En daar zijn dus zorgen over, van wat wil je daar. We moeten wel zorgen dat het een veilige omgeving blijft. En we moeten ook zorgen dat het shortstay blijft. Dat het niet een echte woning wordt. En dat is die twee zaken, die zijn in de motie verwoord. En daar heeft de hele raad ook mee ingestemd.
0: Ja, maar ja, er was ook een amendement over dat shortstay. Hè? En toen zei u in de raad van, jullie waren dan niet zo voor dat amendement. Want jullie vonden dat niet zo netjes als tegenover de projectontwikkelaar en de onderhandelingen. En om dit nu helemaal af te schaffen.
1: Nou ja, dat klopt. Dat was één ding. Hè? Dus stel dat jij nu dat punt open gaat gooien in de overeenkomsten die nu met de partijen zijn gesloten. Nou, dan zijn we eigenlijk weer helemaal bij af.
0: Ja, maar jullie gaan er toch over?
1: Zeker. Het gaat er ook om van, vind je het nodig, vind je het waard om op basis van die shortstay, waar we trouwens ook overigens niet tegen zijn, vind je het waard om dan, weet ik veel, 4, 5 jaar achteruit weer geworpen te worden? Want dan krijgen we helemaal niks in Capelle. Uiteindelijk gaat het dus ook om de afweging van, we willen de woningen. We willen ook de shortstay horen daarbij. En wil je die overeenkomsten open gaan gooien met het risico dat je dus helemaal, ver achteruit wordt geworpen.
0: Ja, maar dan zeg je wel, want er komt dan ook een motie, hè, waar dan inderdaad voor is gestemd. En even voor de duidelijkheid, shortstay is inderdaad het kleine of het niet zo lange verblijven in een woning. Hè? En daar kunnen mensen dan voor een half jaar of minder. En dan gaan ze weer op doorreis, om het zo even te zeggen. Ja. Maar jullie hebben wel ingestemd met die motie waarin de ontwikkelaar wordt gevraagd, of tenminste om in overleg te gaan, om eens te kijken naar die overlastzaken die er misschien kunnen ontstaan uit zo'n shortstay. Ik bedoel, is dat dan niet een beetje dubbel? Aan de ene kant zeg je, nou nee, we stemmen niet voor het amendement, want dan moeten we met de ontwikkelaars, daar zijn we al mee aan het praten en aan het doen. En aan de andere kant zeg je van, nou, ik ga wel met de ontwikkelaar praten, want zij moeten wel vinger aan de pols gaan houden, hoe dat zit en wat je daaraan kan gaan doen aan de overlast die daar misschien van zou kunnen komen.
1: Kijk, dat heeft de wethouder ook toegelicht. Het is niet één grote bulk aan shortstay woningen in één gebouw, zeg maar. Het is verspreid. En als je nu ziet, ook naar de doelgroep, dat zijn dus, wat is het? Arbeidsmigranten, het zijn uitwisselstudenten, het zijn mensen die op projectbasis een enige tijd op een, bijvoorbeeld voor de Erasmus werken, en dan in een shortstay kunnen blijven. En natuurlijk, die zorgen uit het land moeten we serieus nemen. We moeten dat in de gaten houden. En dat zullen we natuurlijk ook doen met de partijen die het gaan beheren. Het is niet zo dat we verwachten dat er echte issues gaan gebeuren. We moeten het wel in de gaten houden. We moeten die zorgen wel serieus nemen.
0: Ja, ik kan me best wel voorstellen. Nou had ik het met de vorige spreker ook over. Ik bedoel, je bent toch... Is het een gebied wat afgelegen is in Capelle? Dus je krijgt er echt een soort hele nieuwe wijk... in een ander deel van Capelle... waar je niet zo snel naartoe gaat of komt. Dus ik kan me best voorstellen dat dan de verleiding ook groot is... om daar andere activiteiten te laten plaatsvinden... dan waar het voor bedoeld is. En hoe ga je daar als raad dan de vinger aan de pols bij houden?
1: Nou, dat is niet... Kijk, het is in zoverre natuurlijk niet een afgesloten gebied. Het wordt een gebied waar 5.000 woningen komen. 5.000, dus dat zijn ook een heleboel mensen. En die mensen, er is juist ook heel veel op ingezet. En dat kan je ook in de plannen zien. Heel veel op ingezet dat we... dat de mensen veel met elkaar optrekken en dat er dus ook veel, wat is eigenlijk uiteindelijk sociale controle is. En dat is, we willen er wel juist een wijk van maken waar die leeft. Die waar de mensen gewoon prettig kunnen wonen. En dat zorgt er ook vanzelf voor dat dit soort, als er iets zou gebeuren, wat natuurlijk in elke wijk gewoon kan gebeuren, en niet alleen maar in deze. Nou, dat het dus ook op tijd wordt opgemerkt.
0: Ja. We gaan het allemaal zien. Want het is nogmaals, het blijft een hele grote ontwikkeling hè, die daar plaats gaat vinden.
1: Ja.
0: Nog heel even. Ik las dat je enige jaren in Paraguay hebt
1: gewoond.
0: Uruguay. Nou, dan moet je het gaan, want volgens mij staat er Paraguay.
1: Waar?
0: Uruguay, neem me niet kwalijk. Wat heeft je doen besluiten om terug te gaan naar Nederland?
1: Ah, dat is een heel verhaal. Ik ben...
0: Ik weet niet hoe lang ik nog heb.
1: Ik heb inmiddels geleerd om het heel kort te vertellen. Op mijn 23e ben ik naar Uruguay geëmigreerd. Ik heb daar 2 jaar gewoond. Ik ben daar naartoe gegaan om vanwege mijn vrouw. Na een jaar dat we in Uruguay waren, zijn we daar getrouwd. En toen zijn we op huwelijksreis naar Nederland geweest. En zij werd verliefd op Nederland.
0: Ja.
1: Met name de fietspaden. Fietspaden en vogels. En... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had het prima in Uruguay, maar we hebben toen, een jaar hebben we besloten om uiteindelijk toch naar Nederland weer terug te komen.
0: Ja, bijzonder hè. Dan ga je naar Uruguay en word jij verliefd op een Uruguayaanse.
1: Ja.
0: En op het land misschien wel. En zij wordt gewoon verliefd op Nederland. Dus het is gewoon lekker even.
1: Wij maken er ook wel grapjes van. Ik ben meer Latino dan zij, zeg maar.
0: O jee, hoe heb je nou gisteren gekeken naar de voetbalwedstrijd?
1: Ja, maar Uruguay en Argentinië ligt tegenover elkaar. En die Uruguay is niet per se voor Argentinië.
0: Okay. Ja, goed.
1: Dus ze zijn blij dat ze Spanje gewonnen hebben. Ja. Met name ook vanwege het voetbal.
0: Goed, dan nog even, Eduard. Wat voor raadslid ben jij?
1: Wat voor raadslid ben ik? Daar moet ik even over nadenken. Kijk, wat ik merk, sowieso ben ik heel inhoudelijk. Ik probeer alle stukken te lezen. Daar probeer ik de dingen uit te halen die belangrijk zijn voor ons als partij. En voor mij als persoon natuurlijk ook. En die probeer ik over het voetlicht te brengen. En ik probeer ook natuurlijk ook dat mensen naar me toe komen. Maar ik probeer ook naar de mensen toe te gaan om juist over die dingen te praten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld over, kijk naar de Beemstroek, dat is een issue. Daar zijn ze nu bezig met de verbouwing. Nou, dan gaan we over een week of anderhalf gaan we er ook in gesprek om te kijken van hoe loopt dat? En hoe kunnen we jullie daarbij helpen? En wij hebben natuurlijk wat kortere lijntjes naar de wethouder bijvoorbeeld.
0: Ja, nou heel mooi. Dus volgens mij ben jij wel inderdaad een inhoudelijk betrokken raadslid. En heb jij heel veel plezier in wat je nu doet. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. En jij bent van harte welkom om nog een keertje hier te komen. Nou, geniet van je reces. En tot september.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Vanessa King in gesprek met Eduard Hartog op Radio Capelle bij IJsselnieuws. Het is ondertussen 9:02 en dat betekent dat het tijd is voor het Radio Rijnmond nieuws. We zijn zometeen terug en dan gaat Rob Nieuwveld in gesprek met wethouder Jan-Willem Schuurman over de financiële uitdaging van de gemeente Zuidplas.
3: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 9:00.
4: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
5: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
4: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

De klanken van Fleetwood Mac en Silver Springs op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws, het programma met achtergronden bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas Bresser en in het tweede uur van IJsselnieuws hoor je Rob Nieuwveld in gesprek met wethouder Jan-Willem Schuurman over de financiële uitdaging van de gemeente Zuidplas. Ja, en de VVD in Zuidplas uitte tijdens de besprekingen van de zomernota stevige kritiek op de oppositie. En dan heb ik eerst nog muziek van Noah Kahan. En dit is The Great Divine op Radio Capelle.

0: The Great Divide op Radio Capelle. Afgelopen week werd in Zuidplas de zomernota besproken. De gemeente staat financieel onder druk. Wethouder Jan-Willem Schuurman noemde het een financiële uitdaging van Zuidplas. Die reden geeft tot zorg. Die zorg kwam ook terug vanuit de gemeenteraad bij het bespreken van deze zomernota. En Rob Nieuwveld gaat nu in gesprek met Jan-Willem Schuurman hierover.
1: Meneer Schuurman, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Van harte welkom na de laatste vergadering voor het zomerreces. En over die vergadering gaan we het hebben. Want de vergadering van 14 juli, daar gaat het om. Daar stonden eigenlijk twee kampen, oppositie en coalitie, recht tegenover elkaar. Hebben wij waargenomen tenminste. Zoals het gaat in die laatste vergadering voor de zomerreces. Hielden alle partijen eerst een betoog over die zomernota. En toen werden moties en amendementen besproken. En u was een van de wethouders die een groot aantal ontraden. Met als argumentatie dat u de opdracht volgens het coalitieakkoord uitvoert. Dat akkoord waar de oppositie niet of nauwelijks bij betrokken is. En vervolgens komt dan het CDA met een motie van treurnis. Dat is even een korte samenvatting van een deel van de avond. Toen u dat laatste hoorde, wat dacht u dan?
2: Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer dat het tot dat punt moet komen. Dat partijen het nodig vindt om een motie van treurnis in te dienen. En tegelijkertijd bij het lezen van de motie en ook later op de avond heb ik ook gezegd dat ik een deel van de argumentatie die daarin zat moeilijk kon volgen.
1: Want?
2: Uiteindelijk was de conclusie die er daarin zit dat het college de zomernota waarin de kaders staan voor de begroting, dat we die naast ons neer zouden leggen. Dat is natuurlijk niet waar. Als de raad een besluit neemt, dan voeren we dat als college uit. Daarbij komt wel dat dit een hele bijzondere zomernota is. Normaal gesproken zit daar eigenlijk al de beleidskeuzes in. Die hebben we nu nog niet kunnen maken, omdat het oude college deze zomernota nog heeft voorbereid. Dus dat zal het nieuwe college moeten doen op weg naar de begroting. En dan volgt het echte debat met de raad over de keuzes die Zuidplas moet maken.
1: En dan was het ook nog eens halverwege de vergadering. Je was nog helemaal niet klaar.
2: Nee, ik was zelf klaar inderdaad, maar de collega's nog niet. En daarbij kwam ook dat de politieke partijen, dus de coalitie en de oppositie in de tweede termijn met elkaar ook nog niet het debat hadden kunnen voeren over die moties. Want een reactie vanuit het college is één. Maar uiteindelijk het besluit van de raad, dat is leidend uiteindelijk.
1: Uw raad beslist, wordt vaak gezegd.
2: Dat klopt helemaal. Als de raad besluit dat we linksaf gaan, dan gaan we als college linksaf.
1: Ook al heeft u hem afgeraden, dat heeft er niks mee te maken. We nemen hem aan.
2: Dat klopt. Nee,
1: tenminste, de raad dan.
2: Dat is hoe het in een gezonde democratie werkt. Er moet een goede rolverdeling zijn tussen raad en college. En uiteindelijk, als de raad beslist, dan heeft het college dat uit te voeren.
1: Ja, er blijft toch iets hangen uit die situatie dat het coalitieakkoord is opgesteld door de coalitie. En eigenlijk niet door iedereen is gesproken om nog wijzigingen aan te brengen of in ieder geval mee te denken daaraan. Dat blijft een beetje achtervolgen.
2: Ja, en ik denk dat uiteindelijk de samenwerking van de komende jaren ook moet laten zien dat je in staat bent om verschillen die er zijn ook te overbruggen. Dus bij de behandeling van het coalitieakkoord heb ik een heel aantal partijen ook gehoord over de goede dingen die daarin zitten. Waar veel partijen zich achter kunnen scharen. Dus daar kunnen we samen ook de schouders onder zetten. Alleen het jammer van dit moment is dat we nog niet tot dat inhoudelijke gesprek zijn gekomen over de keuzes die gemaakt moeten worden. En nogmaals, keuzes zullen we met het oog op de financiële positie en ook de beperkte beschikbaarheid van personeel echt moeten gaan maken.
1: Maar die keuzes die worden eigenlijk pas gemaakt in de begroting, hè? Want dan gaat u eigenlijk met het college aangeven wat u eigenlijk wilt doen met hetgeen wat in het coalitieakkoord staat, plus hetgeen wat al op de agenda staat of stond. Zo werkt het een beetje, toch?
2: Ja, dat is inderdaad voor dit jaar. Hè. Normaal gesproken zouden we dus nu eigenlijk de grote keuzes al gemaakt hebben. En dan is daarna de uitwerking richting een begroting. Maar dit jaar, een verkiezingsjaar, doen we dat iets anders. Dus we weten nu wat ongeveer het tekort is voor volgend jaar. Het voorziene tekort, 7,5 miljoen. We hebben vanuit het coalitieakkoord een aantal opdrachten meegekregen om dat tekort te verkleinen. Maar dat is nog niet de hele oplossing. Er blijft nog zo'n 2,5 miljoen over. En daar zullen wij als college een voorstel voor moeten doen aan de raad over hoe we dat in willen vullen.
1: Ja, want er komt 7,5 miljoen tekort. U heeft dat al eerder tijdens een perssessie uitgelegd. Hè? U heeft 7,5 miljoen tekort. U gaat dan 3 miljoen duurzaamheid weghalen uit een potje wat naar u toe is gekomen vanuit een subsidie. Waarvan toch uit de oppositie in diezelfde vergadering op 14 juli zei van blijf daar af. Hoe gaat u daarmee om?
2: Ja, uiteindelijk hebben we inderdaad extra middelen gekregen voor duurzaamheid. En hebben we in de coalitie de keuze moeten maken. Of heeft de coalitie de keuze moeten maken, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Om die middelen volgend jaar in te zetten om het begrotingstekort te dichten. Nou, dat is een opdracht die we als college hebben meegekregen. Dus we gaan ook in die lijn verder met de begroting. En tegelijkertijd is natuurlijk de vraag, en die snap ik heel goed, wat ga je dan wel doen op het vlak van duurzaamheid met de middelen die er nog wel zijn? Ook dat zal de komende tijd uitgewerkt moeten worden door ons als college.
1: Wordt het een lastige taak om die 2,4 miljoen ergens uit te halen? U heeft opdracht gekregen om binnen het gemeentelijk apparaat te komen tot iets wat je ombuigingen of bezuinigingen kunt noemen. U heeft ook een extra stukje portefeuille kostenbeheersing toegevoegd gekregen daarvoor. Dus u bent daarvoor kostenbeheerser. Gaat u daar 2,4 miljoen besparen?
2: Nou, dat is oprecht een heel moeilijke opgave. Ik durf te zeggen dat we als Zuidplas echt scherp aan de wind varen. Heel veel gemeenten in Nederland zie je dat ze in de begroting een tekort hebben, maar aan het eind van het jaar toch altijd geld overhouden. Dat is bij Zuidplas niet zo. Dus wij hebben vaak een net sluitende begroting, maar komen aan het eind van het jaar dan toch wel weer wat tekort. Dus dat vraagt om hele stevige keuzes. Maar die liggen niet voor het oprapen. En dat is de ingewikkeldheid waar we als college deze zomer, deze weken eigenlijk al mee bezig zijn om daarover na te denken.
1: Ja, want het reces is er, maar u bent wethouder in functie. Dus voor u is het nog helemaal niet dat u zegt, nou, het zomerreces is er wel, maar dat houdt niet in dat de heer Schuurman niet aan het werk is.
2: Nee, dat klopt. Het is reces, de raad vergadert niet. Maar op het gemeentehuis wordt gewoon doorgewerkt. En dat geldt een deel van deze vakantie ook voor mijzelf.
1: Hoeveel tijd gaat nog in Kortelanden zitten voor de vakantie? Bent u daar veel mee bezig?
2: Nou, in Kortelanden hebben we natuurlijk een aantal heugelijke mijlpalen. Met laatst ook nog de ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst met het OGM-raadschap. Die voor hen de reden is om het beroep in te trekken. Dus daar is vooral heel veel positief nieuws. De aandacht zal de komende weken in het reces, in de vakantie, vooral echt uitgaan naar die begroting. Het in kaart brengen van de keuzemogelijkheden. En dus ook het voorbereiden van een voorstel aan de raad.
1: Ja, want dat voorstel moet er komen. Dan weet u bijvoorbeeld al dat u bijvoorbeeld Pro tegen u krijgt. Want die zei 14 juli nog, ja, let wel op. Dat bedrag wat uit die duurzaamheidpot wordt gehaald, daar gaan we niet mee akkoord. Dus dat wordt weer een robbertje vechten voor een akkoord in meerderheid. Die gaat u wel krijgen natuurlijk. Want het lijkt er een beetje op alsof de 15-11 verhouding coalitie versus oppositie misschien nog wel een tijdje blijft staan.
2: Uiteindelijk zou het mooi zijn als we de voorstellen die wij als college doen, dat die ook breed in de raad gedragen worden. Dus daar blijven we ons voor inzetten vanuit het college. Tegelijkertijd het echte debat moet in de raad gevoerd worden. Hè. Dus of de keuzes, de voorstellen die wij doen, of dat de keuzes zijn die ook een meerderheid krijgen, dat zal in het raadsdebat moeten blijken. En daar kan iedere partij, coalitie en oppositie, voorstellen tot wijziging uiteindelijk ook doen. Daar moet het debat over gevoerd worden. Ik zie daar eigenlijk wel naar uit.
1: Ja, want het is 14 juli niet gelukt. Hè? Want u zei nog eigenlijk toen die motie van Treurners kwam. Ja, maar u heeft als oppositie, partijen, gewoon de mogelijkheid om tijdens deze vergaderingen nog allemaal voorstellen te doen.
2: Nee, dat klopt bij iedere vergadering. Dus ook bij deze zomernota. Het is een keuze vanuit het college om een beleidsarm te houden. Dat is ook zo afgesproken omdat het een bijzonder jaar was, een verkiezingsjaar. En tegelijkertijd, als in deze vergadering raadsfracties een behoefte hadden gehad om dat voorstel te wijzigen, om te zeggen het moet een tikkeltje meer naar links of een tikkeltje meer naar rechts, dan had dat gekund. Dus dat is wel de mogelijkheid die de raad heeft. Dan kunnen we daar debat over voeren en kijken waar dat toe leidt.
1: Maar op 14 juli was de sfeer dusdanig dat er een duidelijke blok was van 15 coalitie. Die zeiden enkele fracties zeiden dat wij steunen geen enkele amendement van de oppositie. Nou, dus we hopen voor u dat dat in september beter gaat als die begroting op tafel ligt. Een onderdeel daarvan is natuurlijk dat u de algemene reserves gaat aanspreken. Is dat erg om dat te doen?
2: Ja, in een begroting mogen wij de algemene reserve niet aanspreken. Dus daar wordt door de provincie gezegd, we kijken echt of die begroting, of die in evenwicht is, of inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn. Een algemene reserve is er voor slechte tijden. Dus dat we daar de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt, dat vind ik helemaal niet zo gek. Maar er is wel een ondergrens die we met elkaar hebben afgesproken, omdat de gemeente ook risico's loopt. En die risico's wil je op kunnen vangen. Dus we moeten wel bewaken dat we niet door de ondergrens zakken. En dat is precies waar de zorg van zowel raad als college zit. Wij kunnen die algemene reserves niet veel langer aanspreken zonder door die ondergrens te zakken. En daarom moeten we nu echt naast de lobby voor voldoende middelen vanuit het Rijk ook echt zorgen dat we zelf de keuzes maken die nodig zijn.
1: En dan kom je nog steeds aan die 2,4 miljoen die ergens vandaan moeten komen.
2: Exact. Dat is inderdaad het bedrag wat wij nu nog in te vullen hebben.
1: En dat is een zware klus, want u moet dat september opgeleverd hebben.
2: Uiteindelijk hebben we als college deze zomer om de mogelijkheden in kaart te brengen ongeveer. Zullen we in september de keuzes als college moeten maken. Want eind september gaat de begroting naar de gemeenteraad, die hem vervolgens begin november bespreekt. Dus er ligt nog heel veel werk voor ons de komende weken en maanden om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er een sluitende begroting ligt.
1: Een hele klus. Eerst even vakantie op enig moment nog.
2: Eerst nu nog even een paar weken meters maken op de begroting. Dan even vakantie. En dan in september weer fris aan de slag.
1: Dan gaan we met u praten over de begroting. Want dat wordt een heel interessante. Daar gaan we vanuit. Nou, tot dan. En een hele goede vakantie gewenst. En succes bij alle pogingen om die financiën op orde te krijgen voor de gemeente Zuidplas.
2: Hartelijk dank.
1: Jan-Willem Schuurman, de wethouder op een heel grote portefeuille in Zuidplas voor de ChristenUnie-SGP. Dank je wel.
0: Hoorde je in IJsselnieuws, dit is Radio Capelle. En we hebben natuurlijk ook ruimte voor goede muziek. En die hoor je natuurlijk van Nick Kamen. Dit is I Promised Myself. I

0: De man die in eerste instantie bekend werd door de Levi's reclame, Nick Kamen en I Promised Myself op Radio Capelle. En dit is het Radio Capelle nieuws.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
0: Je luistert naar IJsselnieuws op Radio Capelle. Het is maandagavond en zometeen gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Annika van Gerwen over de VVD en de zomernota. Er was stevige kritiek op de oppositie en de aanleiding daarvoor was de motie van treurnis. Eerst heb ik muziek voor je van Bluff. Het is harder dan ik hebben kan.

0: Nothing But Thieves en Overcome op Radio Capelle. De VVD in Zuidplas uitte tijdens de bespreking van de zomernota stevige kritiek op de oppositie. De aanleiding was een motie van treurnis die uiteindelijk geen meerderheid kreeg. Maar wel de verhoudingen op scherp zetten, komt de samenwerking tussen de coalitie en de oppositie na het zomerreces weer op gang. Daarover en meer praat Rob Nieuwveld met Annika van Gerben.
1: Annika van Gerben, van harte welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Ja, we gaan het zo meteen hebben over het raadslidmaatschap en wat er op 14 juli en 14 juli gebeurde in de gemeenteraad in Zuidplas. Maar voorbereidend herinner ik me dat, dat u bent docent klassieke talen, Latijn en Grieks.
2: Klopt.
1: Hoe is dat?
2: Ja, superleuk. Het is heel leuk om dagelijks met pubers, hè, bij mij zijn ze dan leuk, als ze thuis zeg maar vervelend zijn of ze zijn moe of nou ja, het zijn pubers, maar bij mij zijn ze eigenlijk heel vaak schatjes.
1: Hoe komt dat? Door de manier van docent zijn?
2: Nou, dat hoop ik, maar ik heb vaak een leuke klik met mijn klassen. En ik merk dat, nou, als je samenwerkt, dat heeft ook een beetje natuurlijk met politiek te maken, maar als je samen optrekt en als je een gezamenlijk doel hebt en je maakt het ook nog een beetje leuk, je houdt het een beetje gezellig, ja, dan gaat het al snel goed.
1: Dat is een mooie pitch voor een gemeenteraadsvergadering.
2: Ja, misschien moet ik dat volgende keer maar eens doen zo.
1: Ja. Hoe doen de klassen het met Latijn en Grieks? Examentijd is net geweest.
2: Ja, het zijn moeilijke vakken. Het zijn echt werkvakken, dus je moet het bijhouden. Ja, het zijn toch pubers, dus dat vinden ze vaak wel moeilijk. En het is dan ook wel moeilijk om ze gemotiveerd te krijgen en te houden hoor, soms. Maar ja, het is echt een lange adem en het zijn volhoudvakken, noem ik het wel eens.
1: Moet je wel doen, hè?
2: Ja, zeker. Ja. En dan gaat het allemaal wel.
1: Maar het Latijn en Grieks kom je overal tegen. Hadden we het net in het voorgesprek over. Je komt het tegen als je dat weet. Als je kent het zelf ook. Dan zit je tegenover een arts en die begint in termen te praten. En dan zeggen ja, dat weet ik al lang.
2: Klopt. Ja, ja. Dat is wel leuk op zo'n moment.
1: Dat is
2: ja.
1: Wel grappig, hè?
2: Ja, en in een krant. En ja, in een gesprek op tv, bij een talkshow. Dan gebruiken ze een uitdrukking. En denk je, oh ja, dat heeft daarmee te maken.
1: Dus ja.
2: Het zijn zeker geen dode talen.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Het is eigenlijk een bruggetje naar het raadslidmaatschap werk. Want een van de dingen die u zei in een promofilmpje voor de verkiezingen van afgelopen maart. Ik wil me inzetten voor duurzaamheid die werkt.
2: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, Latijn en Grieks is ook een vorm van duurzaamheid die werkt. Want 2000 jaar had u het over net.
2: Ja, zeker. Ja, leuk bruggetje. Zo had ik hem nog niet zelf bedacht. Maar inderdaad, als dingen werken, ja, waarom zou je ze dan veranderen?
1: Maar ik vond het wel interessant. Dus inzetten voor duurzaamheid, die wordt heel vaak gezegd. Hè?
2: Ja.
1: Maar je zegt duurzaamheid die werkt. Welke vormen van duurzaamheid werken?
2: Ja, wij zetten altijd in op bewezen technieken. Dus dingen die al bewezen werken. Wij zeggen altijd, we hoeven niet de pionier te zijn onder de duurzaamheid.

0: Dus dat we mensen ruimte geven om zoveel mogelijk nog een eigen keuze te hebben. Want ja, als je je eigen huis moet verduurzamen, dat gaat zo erg. Dat komt letterlijk achter je voordeur. Dat raakt mensen in hun portemonnee, in hun eigen huis. Dus wij vinden het heel belangrijk dat mensen enige keuzevrijheid hebben die we kunnen bieden in het verduurzamen van hun eigen woning. En dat werkt ook voor mensen.
1: Ja.
0: Soms.
1: U zit in het 13e jaar als raadslid.
0: Ja.
1: Dat is een flinke lange periode.
0: Ja.
1: Wat is het belangrijkste les of ervaring van het raadslidmaatschap na al die jaren?
0: Mooie vraag. Toen ik net begon, vond ik het heel spannend om überhaupt een uitspraak te doen over politiek. Want ik dacht, nou, klopt het nou allemaal wat ik zeg? En word ik er niet ontzettend op afgerekend? En wij hebben altijd heel goede verhoudingen gehad in de gemeenteraad. Dus ik hoop ook dat dat voortgaat in de periode nu. En wat ik heel erg geleerd heb is dat in het begin heb je een soort van wij-zij gevoel. En wat ik heel belangrijk een heel belangrijke les vind is dat je als je met elkaar praat, dan kan je echt begrip kweken voor elkaar. En als je elkaars belangen dan begrijpt, dan ben je ook geen vijanden of nou ja, je kunt politiek wel tegenover elkaar staan. Maar als je elkaar dan begrijpt, dan gaat die samenwerking toch wel heel erg snel. Als je allebei gewillig bent. Dat vind ik echt een hele belangrijke les. Ook voor buiten de politiek.
1: Ja. Totdat die raadsvergadering van 14 juli kwam.
0: Ja, dat
1: want
0: was
1: daar stonden echt twee kampen tegenover elkaar. Ik had net een gesprek met Jan-Willem Schuurman, de wethouder. Ik zeg, er stonden eigenlijk twee kampen tegenover elkaar. 15 aan de ene kant, 11 aan de andere kant. Die niet op zoek waren naar, laten we eens gaan samenwerken, wat u net eigenlijk aangaf aan die les van 13 jaar raadslidmaatschap. Of 12 ja. Of weg naar 13. Wat kenmerkt die vergadering voor u? Die vergadering van 14 juli waar echt twee kampen tegenover elkaar stonden. En elkaar ook niets gunden.
0: Ja, dat was een stevige vergadering. En dat kan erbij horen in de politiek. Maar er werd een politiek heel zwaar middel ingezet, vonden wij op dat moment. Wij vonden het ook geen passend middel op dat moment. Omdat het nieuwe college dat zat net een week. En het was een beleidsarme begroting. Ja, en dan komt er zo'n motie. Ja, dat vonden wij nogmaals echt niet passend. En kijk, inwoners die hebben daar uiteindelijk niks aan als wij tegenover elkaar gaan staan. En je kunt best harde woorden spreken. Maar zo'n signaal, dat schept alleen maar afstand. En het is prima om een stevige discussie te voeren, maar uiteindelijk moet je toch samenwerken. Dus ik hoop dat het zomerreces wat rust brengt bij iedereen en wat emoties afvlakt. En dat we toch weer kunnen gaan bouwen aan wat het beste is voor Zuidplas. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ook al is de weg die we voor ons zien misschien anders als partijen. Maar het is wel belangrijk dat we toch gaan samenwerken uiteindelijk.
1: Nou ja, er zou een nieuwe bestuurscultuur ontstaan.
0: Ja.
1: Samenwerken, maar dat lijkt toch een beetje door dat coalitieakkoord uiteraard door de coalitie is samengesteld, maar niet besproken is met de oppositie. En dat wordt nu eigenlijk tegen u gebruikt.
0: Ja, kijk, besproken met de oppositie, zo gaat het natuurlijk. Hè, dat je als coalitie dingen afspreekt. Ik kan wel uit de school klappen en zeggen dat we echt heel bewust ook hebben gezegd, hè, in die gesprekken van, joh, maar die partij vindt dit heel erg belangrijk. Hoe kunnen we dat nou een plek geven? Dus wij willen wel echt heel graag dat we naar elkaar luisteren en dan ook samen naar de inwoners luisteren. En volgens mij moeten we wel het goede voorbeeld geven als politiek. Dus ik hoop dat we dat beter gaan doen in de periode die volgt.
1: Dan is die motie geweest, dan is de vergadering voorbij en dan is het misschien wel gelukkig zomerreces. Je moet straks een begroting gaan maken. Dan ga je weer hele andere dingen bespreken. Want daar worden ook in besproken van, oké, hoe gaan we die ambities dan waarmaken die in dat coalitieakkoord staan. Dus dan ga je weer overnieuw beginnen met elkaar. Plus je moet een stukje financieel probleem wegwerken.
0: Ja, het wordt er niet makkelijker op inderdaad. En wij zeggen al jaren als raad, laten we nou echt keuzes gaan maken. Maar dat is gewoon politiek heel moeilijk. Dat ligt heel gevoelig, omdat je, dan komen je belangen pas echt bij elkaar. Van wat vind jij nou belangrijk en wat willen wij echt niet? Ja, en dat worden nog stevige discussies. Dus ik hoop echt dat we dat in zo goed mogelijke harmonie kunnen doen. Want anders wordt het wel heel erg lastig. Het is al een lastig vraagstuk.
1: Nou ja, er moet natuurlijk 7,5 miljoen bespaard worden.
0: Ja.
1: Schuurman heeft daar een klein opzetje voor gemaakt. Dat hij zegt, nou, ik haal 3 miljoen weg bij duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan weet u al dat u Martin Dame tegen u krijgt. Dat heeft hij al aangekondigd.
0: Zeker.
1: En dan moet er 2,4 miljoen ergens gevonden worden. Onder andere in misschien het gemeentelijk apparaat waar nog iets te halen is.
0: Ja.
1: Ziet u een hele zware klus voor Zuidplas om dat

0: financieel voor elkaar te krijgen.
1: Dat zie ik zeker. En vooral omdat een hele grote kostenpost die ook maar stijgt, is de jeugdhulp. Wij zien dat, dat is een open eindregeling. Dus wij moeten die zorg bieden als gemeente. Wat natuurlijk ook goed is, hè, want die zorg die moet je bieden. Alleen de rijksmiddelen zijn A, niet altijd toereikend. En B, als die zorgkosten zo erg stijgen, waar moet je het dan vandaan halen? En ik zie niet een hele makkelijke oplossing van, daar hebben we nog 5 miljoen dat we uitgeven aan iets wat we helemaal niet meer willen. Dat zou natuurlijk fijn zijn, maar dat wordt zeker een hele lastige discussie. En in het verleden werd wel eens gezegd, we willen geen kaasschaaf, dus je wil niet daar een stukje af en daar een stukje af. Maar wat ga je dan echt laten? En die discussie is heel moeilijk en ook heel pijnlijk.
0: Ja, want zoiets als jeugdhulp ga je natuurlijk niet zeggen, dat gaan we, daar gaan we op bezuinigen of daar ga je wat. Want kan niet.
1: Nee, wij hopen wel, als we nog meer inzetten op preventie, dat we hopen dus dat als mensen minder snel in de zorg komen, dat je daar misschien iets kunt besparen. Maar het is zeker niet een hele makkelijke oplossing of een makkelijke discussie. Dus de oplossing heb ik nu ook niet paraat. Maar
0: een van de zaken die misschien een rol spelen is, heb je daar genoeg mensen voor die preventie kunnen bieden?
1: Dat klopt, ja. En volgens ons moet je goede professionals aan de voorkant, zoals ze dat zeggen, neerzetten die dat echt goed kunnen inschatten wat voor zorg iemand echt nodig heeft. En we hopen daar een slag mee te kunnen slaan bijvoorbeeld.
0: En anders moet je op een andere manier gaan. Het lobbyen in Den Haag, is dat iets wat de VVD in Zuidplas ook doet op hun manier? Om daar toch, of via de VNG of direct in Den Haag, toch te zorgen voor meer geld voor de gemeenten?
1: Ja, daar zijn we zeker een voorstander van. Nou is het wel zo dat we de afgelopen periode ook hebben moeten bezuinigen op iemand die dat bijvoorbeeld fulltime deed. Maar wij vinden wel het heel belangrijk dat het Rijk met middelen over de brug komt. Dus wij roepen altijd wel op van, joh, zorg dat je goed in gesprek blijft met de Rijksoverheid. Want als Zuidplas alleen kunnen we het sowieso niet. En bij de VNG geven we dat als gemeente ook regelmatig aan. Dus dat is zeker ook iets wat je moet blijven doen volgens ons.
0: Ja, dat is toch een van die taken die wethouders in VNG-congressen doen. Waarvan sommige partijen zeiden, daar moeten we maar op beknibbelen. Want het zijn wel van die dure reisjes.
1: Klopt. Ja, dat is ook weer lastig. Want dat netwerken, zoals je zegt, dat is ook heel erg belangrijk. En op die manier, nogmaals, kun je ook weer begrip kweken voor elkaar. Want als je alleen maar achter een mail of achter de telefoon elkaar spreekt, dat werkt gewoon veel minder goed dan dat je elkaar in de ogen kijkt en elkaar echt spreekt op zo'n congres bijvoorbeeld. Dus wij vinden dat wel heel waardevol.
0: Is die vergadering van 14 juli eentje om heel snel te vergeten en opgaan naar degene, de eerste na het zomerreces?
1: Wat mij betreft wel.
0: Streep eronder en overnieuw beginnen.
1: Zeker. Want
0: wat
1: moet je ook
0: wat voor u zelf de grootste of misschien wel leukste uitdaging in het nieuwe seizoen?
1: Oh, dat is ook een mooie vraag. Ik ben heel erg van de inhoud. En ik ben afgelopen periode fractievoorzitter geweest. Dan heb je soms wat minder ruimte om echt diep de inhoud in te gaan. Dus daar heb ik heel veel zin in. En gewoon met ons. We hebben een heel fijn team binnen de VVD Zuidplas. Dus die inhoud weer met elkaar heel goed vinden. We hebben ook bijvoorbeeld een nieuw raadslid. Dus dat is heel leuk dat iemand dan weer hele kritische en frisse vragen stelt. Dat vind ik heel erg leuk als ervaren raadslid om dat te zien. Dus we gaan gewoon weer lekker met elkaar aan de slag. En er liggen genoeg opgaven. Dus volgens mij hoeven we het niet rustig te krijgen. Hoeven we niet stil te gaan zitten.
0: En u antwoordt niet naar het nieuwe raadslid, dat doen we al jaren zo.
1: Nee, daar hou ik niet zo van. Nee.
0: Want dan zegt hij, dan wordt het tijd om te veranderen.
1: Nou, dat. En dat is ook, die vragen zijn ook terecht. Nee, ik ben niet zo van de historische argumenten van, zo gaat het nou eenmaal. Nee. Hoewel ik natuurlijk historische talen geef, maar
0: ja, dat is zo. Maar dat is een andere. Ja. Dus oké. Nou, het lijkt me leuk om dat te gaan volgen weer in september. Dank voor het leuke gesprek en interessante gesprek.
1: Dank.
0: Annika van Gerwen namens de VVD in Zuidplas. Dankjewel.
2: In IJzernieuws op Radio Capelle. En ik heb nog voor je The Weeknd en

0: Weeknd en Dancing in the Flames. Dit is Radio Kapelle. En hiermee komen we aan het eind van IJsselnieuws. Het programma, inclusief de interviews, zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website radiokapelle.nl/gemist. En reageer op de uitzending, dat kan via een e-mail naar redactie@zkzvandaag.nl. En na het nieuws van Rijnmond van 10 uur hoor je Anita Luggies en This is Soul.
1: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 10 uur.
2: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
3: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
2: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Kapelle.
5: Bring it on home, daddy.

De band Simply Red nam een aantal concerten op en bracht vorige maand het album Holding Back the Years, 40 Years of Simply Red Live in Santiago uit. En waarom begon ik deze This Is Soul met die band? Omdat ja, veel covers, zo begonnen ze. Maar voor veel mensen, inclusief mijzelf, was het de weg naar originele artiesten vinden. Persoonlijk denk ik dat de band Simply Red veel gedaan heeft om als witte mannen aandacht te geven aan originele zwarte artiesten die dat natuurlijk allemaal verdienden. Vandaar Simply Red als opening van deze This Is Soul. Een soulshow, ja, vol met oude soulmeuk, maar ook nieuwe soul en aanverwante genres. Dus je kunt hier en daar jaren 50, 60 popmuziek horen, soms een jazzplaat, blues, allemaal muziek goed voor de ziel in ieder geval. Betty Lavette nam in 2023 het album Lavette met een uitroepteken op en vroeg John Mayer, de bluesman, om mee te spelen en te zingen in het nummer In the Meantime. Dat ga je zo horen. En daarna gaan we naar 1980. Hij was toen al op leeftijd Clifton Chenier, de accordeonist uit Orleans, New Orleans moet ik zeggen. Gone à la maison. Komen ze, Betty Lavette en Clifton Chenier.

deze, I'm Pressing On van Earl Thomas, en die neigen naar de gospelmuziek, hebben een plaatsje af en toe in deze show. Dit werd opgenomen live in Londen 2025, Earl Thomas dus. Ik ga 3 hele nieuwe dingen draaien. Te beginnen met die geweldige folkzangeres Grade Lyle, folk country muziek, met samen met Les Green, wat natuurlijk een authentieke soulmuzikant is. Gezamenlijk maakten zij het album Grey and Green, begin 2026 uitgekomen. En That's All is wat ik ga draaien. Daarna Good Old Swamp Dog, die eind jaren 60 een goede carrière had. In de jaren 70 begon voornamelijk met produceren. En de laatste 10 jaar zelf weer platen uitbrengt. Dit keer, maart 2026, heet zijn nieuwste schijfje Swamp Dog Contemplate the Afterlife. En Searching for Heaven is dan een titel die daar goed bij past. Swamp Dog. En als derde Mike Finnegan. Sing Me Back Home van zijn album Mike Finnegan net uit. Weet je nog? Grey Lyle, Les Green, Swamp Dog en Mike Finnegan.

is het nu de hoogste tijd voor de eerder genoemde oude soulmeuk. 1969 was het jaar van het singeltje It's Gotta Be Love van Pam Colquitt. Daarna Good Old Ann Peebles, geweldig Come To Mama, 1975. Pam en Ann.

Dan is het nu tijd voor twee van mijn persoonlijke favorieten. En wel, wat mij betreft, twee beste zangeressen ooit. Te beginnen met Aretha Franklin uit 1976. Het nummer Something He Can Feel. En Ella Fitzgerald. Die, nou ja, was nogmaals wat mij betreft de beste jazzzangeres ooit was. Hoewel ze zich ook aan de blues en de soul waagde. Ella Fitzgerald gaat Too Darn Hot zingen. En dat heb ik gekozen omdat ik zwetend achter de computer zit. Ik verspreek me ook steeds, maar het is eigenlijk gewoon te warm om op te nemen. Maar ik wil je geen nieuwe show onthouden. 1956 was het jaar van dat nummer Too Darn Hot van Ella Fitzgerald. Maar we beginnen met Aretha Franklin.

0: Bruin over onbekende regelingen en kansen.
1: We gaan praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn Martina.
2: Dat klopt.
1: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
2: Dankjewel. Ja.
1: We hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn, dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
2: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
1: Ja, maar je hebt er wel recht op.
2: Zeker weten.
1: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
2: Ik kan me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's, dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
1: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
2: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
1: En daar heb je recht op?
2: Zeker.
1: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
2: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, oh nou, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk, weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
1: En wat is daar aan te doen?
2: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En, er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. En hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
1: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch?
2: Het enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
1: Dat moet je wel aantonen.
2: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven en vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
1: Ja. Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
2: Zeker weten.
1: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
2: Ja en nee, gelukkig leven we nu in een digitale tijd, dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
1: Via het digitale?
2: Vooral via het digitale domein, en proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
1: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
2: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen. En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
1: En die komt niet naar buiten omdat het.
2: Die weet niet waar.
1: Daar is een regeling voor.
2: Precies. Maar die weet niet waar, weet je. Bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair. Kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
1: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
2: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, nou, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe.
1: Okay.
2: En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces. Ja. En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
1: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
2: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
1: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Maar jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld?
2: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews, dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met de luisteraars.
1: Ja, over dat delen en hoe dat dan precies gaat, kom ik zo even terug.

0: Crow, Strong Enough uit 1995.
1: Ik praat met Zain Martina over de bijzondere regelingen die er zijn en die onbekend zijn bij mensen. We hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
2: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van hey, vind mensen die je kunt helpen en dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1... werkgelegenheid brengt, maar 2 ook een ja, sociaal probleem aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
1: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen of is dat weer een ander probleem?
2: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
1: Ja, maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van, nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
2: Nou ja, leuke dingen weet ik
1: of
2: niet.
1: Minder, maar in ieder geval dingen die ook nodig zijn. Laten we het zo zeggen.
2: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat is zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
1: Ik zou minister van Financiën worden als ik er zelf over praat.
2: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
1: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
2: Bij de mensen, ja.
1: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
2: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen. Ik neem altijd als voorbeeld het straatvuilprobleem. Ja. Er is geen blikje of flesje meer op de straat te vinden in heel Nederland. En ik zeg van, nou, nu hebben we ervoor gekozen om geld te geven voor alleen de blikjes. Maar stel je voor dat we 50 cent of 3 euro aan compensatie geven voor een volle vuilniszak.
1: Ja, ja.
2: Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat binnen een jaar Nederland schoon is.
1: Oké. Okay.
2: En dat is wat ik bedoel. Van, er zijn verschillende manieren om dingen te bereiken. En als je op een inventieve manier te werk gaat, denk ik dat je helemaal niet zo heel veel geld nodig hebt.
1: Creatieve manier van denken, vind
2: Precies.
1: ik het dan.
2: Dank je wel.
1: Dat is het zeker wel. Mensen die daar meer over willen weten, of denken, nou, ik wil me toch eens kijken of we houden tot die organisatie.
2: Zeker.
1: Dan hebben we het over Care Solutions, hè?
2: Yes.
1: Ja, waar kun je die terecht?
2: Super simpel. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen op de WhatsApp. Lekker makkelijk. We willen alles lekker makkelijk houden voor de mensen. Ja. Mag mij ook een berichtje sturen. Dat kan op 06-4075-4093. Ja. Ik zeg het nog een keertje. Ja. 06-4075-4093.
1: En dan ga je meteen aan de slag.
2: Zeker weten.
1: Ja.
2: Waar wij vooral nu op

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg. Dat zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rij niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste dag van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait al uit een noordwestelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rij niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren, voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. De meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rij niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. It's a kind of magic.